zitrone. Laat ik maar proberen. Och, bitte. Nog een beetje lekkere zitrone. Lekkere zitrone. Laat ik maar proberen.